0: Goedenavond allemaal, van harte welkom. Dit is de NBO, de Netherlands Broadcasting Organization. En lieve mensen, ja, wij zijn weer met u tezamen. En we kunnen de voetbal verder vergeten, nietwaar, hè? Maar, Nederland is toch met een prijs weggekomen. Ja, ja. En dat is toch wel mooi, hè, Wil?
1: Ja, ik was daar wel verrast over. Maar ja, geweldig. Ja. Ik weet alleen niet meer wat het was. Ja, was er een goed gedrag prijs of zoiets? Hè? Of sportief gedrag?
0: Ja, je bent close bij. Fair play.
1: Ja, nou ja. Ja, ja. Ja. Nou, dat is toch een mooie prijs.
0: Dat is een hele mooie prijs. Want er werd veel gerommeld in de wedstrijden.
1: Ja.
0: Om het zo te zeggen.
1: Nee, dat was leuk. Ja.
0: Ja, achter de rug. Vierdaagse is bezig, mensen. Ja, ze hebben goed weer daarvoor.

0: Ja, zo hoorde je over de zomer. Het zou wel lekker zijn als wij weer de zomer hebben. De Sandstreams zongen dat.
1: Ja, dan gaan we nu naar een plaatje voor onze trouwe luisteraars, voor Pam & Noel. We draaien iets van de Blue Diamonds en het heet In a Little Spanish Town. MUZIEK

0: Zeit für Newstein.
1: Niet alleen te weinig regen, maar ook de hittegolven van deze zomer zorgen voor ernstige droogte in Europa. De omstandigheden zijn uitzonderlijk, zien wetenschappers. Klimaatopwarming zorgt ervoor dat de bodem, rivieren en waterreservoirs verder uitdrogen. Het is al weken gortdroog in grote delen van Europa. Tussen april en juni viel er van Portugal tot Finland minder regen dan normaal. In onder meer Frankrijk mislukken mogelijke oogsten. De scheepvaart wordt geraakt door de lage waterstanden in de grote rivieren als de Rijn en de Donau. Ook de natuur zucht onder de droogte, waardoor bosbranden oprukken. Zo'n 500.000 huishoudens hebben te weinig geld om de energierekening te betalen, blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. De meeste komen maandelijks ruim 50 euro tekort. Het aantal huishoudens met laag inkomen en hoge energierekeningen groeit. Het aantal huishoudens dat in zogeheten energiearmoede leeft, is vorig jaar vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2024. Het gaat om 503.000 huishoudens, zo'n 6% van het totaal. Binnen die groep zijn wel verschuivingen zichtbaar. Zo is het aantal huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening toegenomen. Dat komt onder meer doordat de vaste leveringskosten per huishouden gemiddeld met 90 euro zijn gestegen. De man die werd aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Nijmegen is gisteravond vrijgelaten. De 18-jarige Rotterdammer is geen verdachte meer. Een eveneens 18-jarige man uit Rotterdam werd dinsdag rond 10 uur 's avonds doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Het was op dat moment druk in de stad vanwege de vierdaagse feesten. Er zijn nog geen nieuwe aanhoudingen verricht. De politie laat weten dat het onderzoek volop loopt. Een oude ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet een schadevergoeding van 380.000 euro betalen omdat ze gefraudeerd heeft met woningen. Ze liet familieleden en vrienden 10 jaar lang in 8 huizen wonen die voor daklozen waren bedoeld. De voormalige ambtenaar was coördinator van het project. Het project Zet Onderdak, zonder onderdak, waarbij de gemeente tijdelijk woningen aan daklozen of thuislozen verhuurde tijdens hun reïntegratietraject. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 na een integriteitsmelding over de ambtenaar. De fraude begon in 2015 met 1 woning die de ambtenaar beschikbaar had gesteld aan een kennis. In 2024 ging het om 8 woningen. De bewoners betaalden geen huur, onkosten of gemeentelijke belastingen. Ali B. is donderdagavond toch geen gastspreker op een evenement in de Harbor Club in Vinkeveen. Er was ophef ontstaan omdat hij in mei werd veroordeeld tot 3 jaar cel vanwege 2 verkrachtingen en de zaak nog loopt. De avond dreigde uit te lopen op een mediaspectakel. We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het evenement op deze manier niet meer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd, meldt de organisatie in een verklaring die ook door Ali B. zelf wordt gedeeld op Instagram. De artiest zou spreken op een evenement waar investeerders op zoek zijn naar ondernemers. Hij zou er uitleggen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken ondanks hun talent. Het evenement is nu verplaatst. Tesla heeft in het 2e kwartaal een omzet van ruim $28 miljard. En dat is omgerekend 24,75 miljard euro geboekt. De inkomsten liepen terug omdat Tesla momenteel veel investeert in AI-gestuurde zelfrijdende auto's en humanoïde robots. De kwartaalomzet van Tesla viel 26% hoger uit ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzet was ook een stuk hoger dan $22,4 miljard die in het eerste kwartaal van dit jaar werd behaald. In de gemeente Nijmegen neemt burgemeester Hubert Bruls tijdens de vierdaagse feesten extra veiligheidsmaatregelen rond het evenemententerrein in het Hunapark. Burgemeester Carola Schouten heeft de plek van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam bezocht. Het is een enorme klap geweest, zegt Schouten, die erg geschrokken is. De burgemeester hoorde vanuit het stadhuis aan de Koolsinger de ambulances naar de Erasmusbrug rijden en kreeg even later beelden van het ongeluk toegestuurd. Bij het ongeluk werd een tram die op de openstaande brug stond te wachten van achteren aangereden door een andere tram. Zo is te zien op beelden van de webcam. De achteropkomende tram leek geen snelheid te verminderen. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. 7 gewonden, onder wie de zwaar gewonden, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De andere 8 konden ter plekke worden behandeld. Een roltrap op treinstation Groningen is nog zeker een half jaar buiten werking, doordat tijdens Koningsnacht als geintje een hoogwerker van 1000 kilo erop werd geduwd, schrijft RTV Noord. De reparatie gaat zeker €250.000 kosten. De schade is enorm, zegt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. Door de actie met de hoogwerker moeten meerdere onderdelen van de roltrap worden gerepareerd. Daarnaast moet de complete aandrijving worden vervangen. De aandrijving vervangen kost veel tijd. Volgens ProRail moet het onderdeel nog worden gemaakt. De levertijd is 26 weken. Met de reparaties erbij betekent dit dat er nog zeker 28 weken gaat duren voor de roltrap weer in gebruik zal zijn. De Koninklijke Marechaussee heeft 3 mannen opgepakt op verdenking van de diefstal van een lading smartphones met een waarde van €5 miljoen op luchthaven Schiphol. Het gaat om 2 24-jarige Amsterdammers en een 39-jarige man uit Zoetermeer. De lading werd op 18 juli gestolen, waarna de Marechaussee een onderzoek begon. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Hij heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan criminelen. Het onderzoek naar de diefstal loopt nog. De Marechaussee sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. En het weer.

is morgen bewolkt en 14. Zaterdag regen en 15. Zondag regen 15. Maandag opklaringen 17. En dinsdag weer regen en 15 graden. Tot zover dit nieuwsbulletin.

Hey schat, dat is een liedje van heel wat jaar geleden. Het werd gezongen door Marian en hoe heet die andere? Theo en Marian. Hey schat, weet je dat? Gaan we nu naar Rob van Daal, samen met Grat Damen. En deze keer gaat het over vrienden, als ik het goed heb. Daar ben je vrienden voor.

0: Allee, u luistert naar de Johnny's met Viva España. En vroeger hadden wij hier in Adelaide de Tiquitos. Die speelden op dansavonden zeer zeker dit liedje ook. Viva España. En dan, we hebben de Vierdaagse op het ogenblik gaande. En Wil heeft daar het een en ander van.
1: Ja, want weet u dat het al op de 108ste keer is, deze internationale Vierdaagse in Nijmegen. En die vindt eigenlijk altijd plaats, zeg maar de derde week van juli. En dat is dit jaar de 21ste juli tot en met vrijdag 24 juli. Het is werelds grootste wandelevenement en trekt meer dan 45.000 deelnemers uit ruim 70 landen die wel tot 50 kilometer per dag lopen. Tegelijkertijd vindt er in de stad van 13 tot en met 19 juli, dus een weekje eerder, het enorm weeklange Vierdaagse feest in Nijmegen plaats. Dit gigantische festival biedt festiviteiten overdag, podia en in de open lucht worden er optredens gegeven. De deelnemers die deelnemen aan de Vierdaagse kunnen kiezen 30, 40 of 50 kilometer. De wandelaars kunnen via Vierdaagse bed beschikbare gezinnen vinden en locatieaccommodatie vinden. Dan zijn er dus, ik heb films over gezien, de routes die er zijn. Allemaal routes en startlocaties en deelnemersrichtlijnen. En als je 30 kilometer loopt moet je naar links en 50 kilometer moet je naar rechts. En
0: ja, je moet opletten.
1: En je moet echt opletten en niet te veel kletsen met al die mensen om je heen. Maar er wordt goed voor je gezorgd.
0: Ja, iedereen die heeft wel wat klaarstaan dat hij graag.
1: Ze hebben eten en drinken en hapjes en fruit en water krijgen ze gratis. Nee, het moet fantastisch zijn.
0: En ik hoorde ook van mensen die uit het buitenland kwamen, niet uit Nederland. En ze vonden het zo fantastisch altijd, want Nijmegen was zo ontzettend gastvrij.
1: Ja, en het is mooi, Nijmegen is een mooie stad.
0: Ja, ook dat. Als je daar even zo naar buiten komt, dan zie je van die heerlijke hoge bomen staan, ja. En leuke weggetjes. En dat zijn de wegen die ze nemen voor te wandelen.
1: Ja.
0: En de bekende brug natuurlijk waar ze overal.
1: Ja, zie je ze ook lopen.
0: Zo'n end. Het is fantastisch om
1: een
0: te zien.
1: Een zee van mensen, 45.000 mensen.
0: Ja. Ja, ik had een vriend die ging ieder jaar en die had in zijn huis een soort wandkleed hangen met allemaal die
1: medailles.
0: Ja, medailles erop die hij had. Stonden. En als je 25 keer had gelopen, kreeg je een speciale met 25 erop. Dus daar was hij heel erg trots op.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ging ieder jaar naar dezelfde mensen ook toe waar hij zijn logies kreeg.
1: Ja.
0: En totdat die mensen te oud waren en zeiden van ja, we moeten nu ergens anders. Maar er was altijd wel plek ergens. Ja. En toen hij een keertje niet kon, is hij toch daarheen gegaan om daar aan de gladiolenweg te zitten.
1: Ja.
0: Om mee te genieten als iedereen binnenkwam. Ja. Vond hij ook
1: ja, het is een ongelooflijk groot feest. Leuk.
0: Ja, ja, ja. En ik kende van mensen die hier bij IBI-programma deden. Die zeiden tegen mij, oh, ik heb vrienden die altijd naar Nederland toe gaan voor de Vierdaagse. Ja. Ja, grappig.
1: Nou, Australië is goed vertegenwoordigd door de militairen ook.
0: Ja, ja.
1: Die lopen ook in Nederland Vierdaagse. Ja.
0: Ja, en die lopen vaak met bepakking.
1: Ja.
0: Dat is niet zo gemakkelijk.
1: Nou, als er een hittegolf is, niet, nee. Dus nu de temperatuur is erg aangenaam, hoor ik.
0: Okay.
1: Gelukkig voor ze.
0: Ja, precies.

en nou iets lolligs. Weet u, je weet nooit wat het publiek leuk vindt en je weet nog minder wat ze niet leuk vinden. Dat is een onpeilbaar raadsel. Ik liep op Sinterklaasavond in Amsterdam in de Kalverstraat. Ik stond voor een etalage te kijken. Opeens voelde ik achter me de aanwezigheid van een zware, 60-jarige door en door geboren en getogen Amsterdammer. Die opeens op zorgelijke toon tegen me zei... Ach, meneer Schöneberg. De humor is weg in Amsterdam. Chagrijnen zijn het, allemaal. Neem mij nou. Ik loop vanmorgen in de Ferdinand Bol. Ik heb 2 borrels op, meer niet. Ik zie boven aan een ladder een vent staan. Die staat met een grote baal in de muur te hakken. Ik roep naar boven. Hé, hey, dat doe je verkeerd. Hij komt naar beneden en zegt tegen me, wat zeg je? Ik zeg, dat doe je verkeerd. Toen zegt hij, hoezo? Ik zeg, dat moet je een ander laten doen. Een aardigheidje, meneer Sonneberg. Ik was goed gemutst. U weet hoe dat gaat. Wat dacht u dat hij lachte? Vergeet het maar. Weet u wat hij tegen me zegt? Moet je me daar voor de ladder af laten komen? En dan geef me een dreun tegen mijn hersens. Dan kon ik het toevallig goed hebben. Het was maar een klein gozertje. Maar even zo goed lag ik vanmorgen om 10:30 al te matten in de Ferdinand Bol. Daarom vraag ik u af, meneer Sonneberg. Waar is de gulle lach op heden te Amsterdam gebleven? Dat vraag ik u af. Enfin, ik ging mijn cafeetje binnen, het hoekje, daar kom ik altijd. Ik neem een grote pils, een levensgrote. En de bar zit blauwe, Harry. Dat is een vent die heeft 13 kinderen en die heeft pas een auto gekocht van de kinderenbijslag. En die zingt altijd, nou ook weer, maar laat hem maar vroeg zitten. Een aria zong die uit de Rigoletto. Hij is uitgezongen en zegt tegen mij, mooi hè? Ik zeg, ja, je zingt wel lekker. Het komt alleen een beetje rotter. Je strooit naar huis. Ik zeg, het is net of ik de play-out doortrekken. Een aardig gaantje, meneer Sonneberg. Ik was goed gemutst. U weet hoe dat gaat. We dachten dat hij lachen moest. Hij wou meteen met me naar buiten. Hij zegt, ik grijp je. Ik zeg, ten alle tijde, goede blauwe Harry. Alhoewel ik vanmorgen om 10:30 op de vuist was in de Ferdinand Bol. Maar waar is jouw gevoel voor humor gebleven? Enfin, de kastelein die sust het. We drinken het af. We zitten nog een paar uurtjes gezellig. Harry zingt nog een paar moppies, maar het werd gestadig valser. Dus ik denk, weet je wat, ik sta ze op, ik ga ze een beetje uit de wind zitten. Ik denk, ik ga naar de grote bak. Ik kom op straat, meneer Sonneberg, daar zie ik ineens een man naast zijn auto staan. De auto is tegen de tram opgereden, de hele voorpaar in de poeier. Ik ga op die man af en ik zeg tegen hem, niks aan de hand hoor, meneer, alleen wassen en watergolven. Een aardigheidje, meneer Sonneberg. Weet u wat hij zei? Zal ik jou eens even in elkaar rammen? Ik zeg, nou, dan mag je eerst wel eens even de float opbellen. Want ik lust wel 6 van jouw postuur. Rauw bij een kopje slappe thee. Enfin, toen bond hij in. Maar ik wou u maar zeggen, meneer Sonneberg, ik vraag u af, waar is de gulle humor gebleven te Amsterdam op heide? Nee, meneer Sonneberg, dan vroeger. Vroeger was een gezellige tijd. Ah. We waren thuis met z'n 16, vader en moeder hadden 14 kinderen. We woonden in een klein huisje op Kattenburg. Mijn vader, meneer Sonneberg, die soopte, het was iets vreselijks. Soms was hij 3 keer per dag Lazarus. Ja, het kwam allemaal op moeder neer. Maar ja, je lachte tenminste. Ik weet het nog goed, zaterdagavond, we hadden geen geld in huis. Vader had alles opgesopen. Dan zei moeder, ga jij eens even naar tante Cor. Tante Cor die kon het best doen, die was getrouwd met een diamantslijper. Wij erheen, moeder wachtte beneden in het portiek. Ik naar boven en dan zei ik, tante Cor, moeder wil morgenavond naar Carré, maar ze heeft geen knappe rok. En dan gaf tante Cor een rok. Wij met mijn moeder met die rok naar de Lommert. Dan zei die vent achter de rok, het 60 cent. En dan siste mijn moeder 80. En dan kreeg ze er 70. Dat was een leuke tijd, meneer Sonneberg. Dat was een gezellige tijd, meneer Sonneberg. Dan moest ik naar de groenteboer om een stuiver aardappels te halen. En dan zei de groenteboer, suip je vader nog steeds, jou?
En dan zei ik, hij saart nog wel meer. En dan kreeg ik een extra schepje aardappels. Dat was een gezellige tijd, meneer Sonnenberg. Nou, ik moet u zeggen, ik benijd u niet hoor, dat u die chagrijnen s'avonds aan het lachen moet maken. Ik ga er eens vandoor, ik moet nog even voor Zwarte Piet spelen. Mojo, zeg meneer Sonnenberg, ik heb misschien een aardige wits voor u. Voor op de bühne. Ken u die van die twee Amsterdammers die naar Parijs gingen? Nee? Ze gingen niet. Kijk, dat is nou zuivere humor, meneer Sonnenberg. Dat moet u nou eens aan het publiek op heden vertellen. Dan kennen ze weer eens ouderwets lachen. Mojo, meneer Sonnenberg. Tot ziens, familie.

0: En ze luisteren naar Benny Nijman.
1: Ja, dan gaan we wat we elk jaar, elke week doen. Elk jaar, wou ik zeggen, maar we doen het ook elk jaar. En we doen het ook elke week. Draaien we een muziekje voor de mensen die thuis alleen zijn. Die zich misschien wat eenzaam voelen. En of misschien ziek zijn, zich helemaal niet zo lekker voelen. Voor deze mensen draaien we van de mooiste sfeer. Melodieën heet het. Draaien wij dus Wiener Melange en Charlotte van Charlotte Bon. En het heet The Second Waltz.

0: Nou, als iets klopt als een bus, is het helemaal oké. Dat klopt als een bus, zegt men dan. Of als alternatief, dat sluit als een bus. Wat is de precieze betekenis van dit gezegde? En waar is deze uitspraak historisch gezien aan ontleend? De betekenis van dat klopt als een bus is iets wat helemaal goed is en wat klopt. Vaak betreft het een uitspraak waarvan de waarheid niet ontkend kan worden. Iemand heeft de waarheid verteld of een redenering opgezet die volledig sluitend is. De uitdrukking dat sluit als een bus is al eeuwen oud en kwam al in de vroegmoderne tijd voor, specifiek in de 17e eeuw. De term bus sloeg hierbij niet op een moderne openbaar vervoersmiddel, maar op een bewaardoos of opbergblik. Als deze bewaardoos of het opbergblik goed afsluitbaar was met een deksel, dan sloot deze als een bus. Het klopte dan dus helemaal. Interessant in de uitdrukking dat klopt als een bus is het werkwoord kloppen. Dat betekent letterlijk kloppen, als het deksel op de bus gedaan werd. Maar in de uitdrukking kreeg het ook de betekenis van juist zijn of waar zijn. Volgens onze taal zou het ook kunnen dat kloppen een relatie had met het kloppen van het hart. Als je hart klopt, is alles in orde. Nou, dat mogen we hopen. Een van de oudste bekende vermeldingen van iets dat als een bus klopt is aangetroffen in de periodieke Java-bode in 1888. Men beledigt elkaar zonder elkaar te krenken. Men vecht zonder elkaar te raken. Dat klopt als een bus. Het duurde echter tot 1986 voordat de gezegdswijze voor het eerst als uitdrukking werd vermeld in een woordenboek, namelijk in de Grote Koenen. Dat het zo lang geduurd heeft, hè? Want ik ken dat kloppen ken ik goed. Het heeft meerdere betekenissen. Je klopt op een tafel of op een deur, maar ook kloppen als juist zijn.
1: Ja, ja.
0: Ja, dus, ja, en dat het pas tot in 1986 in de Grote Koenen verscheen. Nou, verbaas me.
2: Schatje, mag ik

U luistert naar de gebroeders Coen. Schatje, mag ik je foto? Volgende liedje moet u eventjes aandacht aan geven. Want het wordt gezongen door Wim Sonneveld. En hij zingt het deze keer in het Engels. Maar het is erg grappig. Het heet Happy Landing.

0: U luistert dus naar Wim Sonneveld. Ja, Dutch Doll Made in Spain. Misschien worden de Spaanse poppen wel in Nederland gemaakt, maar meestal is het in China, nietwaar? Misschien nog niet in die tijd van Wim Sonneveld. We gaan naar een goede vriend. Of heb jij daar iets nog, Wil?
1: Nou, ik heb nog een uitdrukking. Wie de vuurproef doorstaat, heeft een lastige oefening of uitdaging op een goede manier weten te voltooien. De persoon in kwestie heeft zich in moeilijke omstandigheden staande weten te houden en daarmee aangetoond dat hij of zij geschikt is voor een bepaalde taak. Waar komt die uitdrukking nou eigenlijk vandaan? De uitdrukking komt eigenlijk vandaan, want F.A. Stoet die wijst in zijn bekende werk Nederlandse spreekwoorden op dat hij denkt van de vuurproef bestond hierin dat de aangeklaagde zijn hand een bepaalde tijd in het vuur moest houden, over gloeiende kolen moest lopen of in de blote hemd dat soms met was bestreken werd door een brandende houtmeid moest gaan. Bleef hij ongedeerd, dan was zijn onschuld bewezen. Deze proef, die reeds in de Veda vermeld wordt en ook bij de Grieken bekend was, is eens in alle werelddelen gebruikelijk geweest. En is dit nog in vele streken van Afrika, Zuid-Azië en Oost-Indië. In dit verband kan ook gedacht worden aan de gezegdswijze: daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur. Om aan te geven dat je iets heel zeker weet of juist niet. Hoewel Stuut en ook anderen wijzen op zeer oude gebruiken, is de uitdrukking de vuurproef doorstaan pas in 1821 voor het eerst aangetroffen in de Nederlandse taal.
0: Ik vind dat griezelig. Dus je moet
1: natuurlijk wijzen
0: dat je geen pijn hebt.
1: Natuurlijk krijg je pijn of ga je dood. Oh. Want ik bedoel, dus is bewezen dat je schuldig bent. Maar dat is natuurlijk
0: ja.
1: Door deze manier. Dat kan natuurlijk niet bijna anders. Ja.
0: Nee, dat lijkt me een heel moeilijk iets. Ja. Ik kan beter voor weg.

En zo luister u naar Harry, Peter Beentse en Harry Slinger. Een verrassende combinatie tezamen. En zij zongen Een Goede Vriend. En Connie van der Bos heb ik hier op het lijstje staan. Is nu aan de beurt.

0: En ze luisterden naar een liedje dat gezongen werd door Connie van der Bos. En dat liedje, dat ken ik ook van het Italiaans. Dan heette het Maledetta Primavera. En hier vrij als een vogel. Wel, we gaan naar het volgende toe, Wil.
1: Ja, het volgende. Het is een verzoekje van Jan van der Belt. En die vraagt voor Ricky. Voor zijn goede vriend, pastoor Brugman. Die zijn verjaardag viert. Dus we zeggen daar van harte gefeliciteerd tegen. Vraagt hij aan van de drie sopranen, kom wat mee.
0: Ja, laten we zeggen van meneer Centuur, van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat het een leuke dag is geweest.

0: Vicky Leandres. En laten we vast afscheid nemen. Ik heb nog het een en ander van Paul de Leeuw dat we voor u gaan spelen. Maar dank voor het luisteren, lieve mensen. Wij gaan nog door tot 10:30. En ik zou zeggen, blijf luisteren. En volgende week hopen we dat u weer bij ons bent. Van harte welkom en wel thuis.
1: Ja, Gerry, jij ook wel thuis. En luisteraar, slaap lekker. En voor morgen gezond weer op.
2: Ach, kom op, jongens.

ken nog een heel klein liedje. Elke morgen word ik wakker met een wensje in mijn hoofd. Lieve mensen, wie kan wensen toch ver? Zo wenste ik onze Jantje Smit in onze Gelre Dome. Maar door een keelprobleem mag hij dus niet meer zingen en niet lullen. Komt het door het bef van Jolante Kasselwaar Warbergen? Dan is dat dus shit.